0: 9 uur, Slingeland FM. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht.

0: is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of 5 voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te

0: die maakt vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond.

0: weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteits-app

Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst, ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: 4 uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige

0: maand in Utrecht in brand werd gestoken, mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakte hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Nu, Slingeland non-stop.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om met geld over de brug te komen. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. Het weer. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.

bij het gezelligste station vandaag de hoek. De stem van Peter.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
3: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
2: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
4: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
2: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds een kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Terreme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 77.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Volgens president Trump is het staakt het vuren wel nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn. Dat is voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op een partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
2: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
1: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
3: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
1: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen.

0: Ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De stewardess van KLM die werd getest op het Hanta-virus is niet besmet. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. De eruptie overviel 20 wandelaars die op dat moment op de vulkaan waren. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt maximaal 19 graden.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan?

0: 9 uur, Slingeland FM. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag op het partijtoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland, de Molukken, in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weer een uur Slingeland FM. De stem van
1: Winterswijk. Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemebief. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het

0: verwachtte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht in de twee rijstroken richting Dordrecht is daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Slingeland FM met het nieuws van 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Een bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois doen.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
4: Nu Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens Bild is een van de gijzelaars een chauffeur van een geldtransportwagen die bij aankomst bij de bank door een onbekende man zou zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden porno-site Motherless offline gehaald. Op de website stonden beelden van vrouwen die werden misbruikt en soms ook gefilmd. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op een Nederlandse server staat. En het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken in de omgeving stilgelegd voor inspectie. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer.

0: weinig voor jou.
1: Slingeland FM.
2: Warning, these guests

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd

0: gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarop een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Nu. Engeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaars de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: 4 uur Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan de beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand.

0: brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543-569-777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt.

Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinziek, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinziek als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten

0: extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Medda. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is

is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Hoveniers en Groencentrum Wenninghoff in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghoff is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghoff heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghoff.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid, dus je stapt zo binnen voor verse bakken.

0: brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers. Café de Stam. Pomperkaas op de markt. En de firma Kramp uit Varsseveld.
2: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. De mannen zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. Ze gingen daarbij vaak zeer gewelddadig te werk. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het hantavirus vastgesteld. Het is een vrouw uit het Spaanse Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. En de gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse Patsinzig, die is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Het weer, wolken en vooral in het noorden geregeld zon. Morgen overal meer zon en dan is het ook vrij warm met maxima van 22 graden.

0: 9 uur, Slingeland FM. De stem van dit is Slingeland FM, met het nieuws van 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 0.

0: 02. Tuin en Groen. Er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers. Café de Stam. Pomperkaas op de markt. Gezond en wel aan de Woldstraat. Teneo. En de firma Kramp uit Varsseveld.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het datacentrum in Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land. De controles aan de Nederlandse grens gaan veranderen. De koninklijke marechaussee krijgt van het kabinet meer vrijheid om zelf te bepalen waar er wordt gecontroleerd. Volgens het nieuwe kabinet heeft dat meer zin. En in de Verenigde Staten zijn de eerste dossiers over UFO's online gezet op de site van het ministerie van Defensie. Documenten en beelden waren tot nog toe geheim, maar in het kader van transparantie zijn de eerste ruim 160 dossiers nu vrijgegeven. Het weer dan, vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7, morgen zonnige periode, maximaal 22 graden.

0: 9 uur, Slingeland FM. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doeksen. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet al zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. En judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543-569-777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
3: Nu, Twilight Zone.

Een hele goede avond op deze vrijdagavond. 8 mei alweer. Het vliegt de tijd. En mijn naam is Rinaldo van Alphen. En zoals meestal op de vrijdagavond van 6 tot 8. 2 uurtjes Twilight Zone met willekeurige muziek. Uit een lijst uit de jaren 70 of jaren 80. En deze week heb ik gekozen voor week 18, 1975. Dus 51 jaar terug in de tijd. Dus echt een programma voor de 50-plussers is het herkenbaar. Ja, ik ben het dan ook wel, maar sommige herken ik wel deze lijst, dat zeer zeker. Ja, de schoolvakantie zit er bijna op. En ik merkte in de winkels begint het ook alweer een beetje wat rustiger te worden. De spullen liggen er weer die je nodig hebt. Ja, dat is met de drukte allemaal. Maar het is wel gezellige drukte altijd, vind ik dat zeer zeker. Maar we gaan het niet over toerisme hebben in het dorp. We gaan het hebben over lekkere muziek en... We begonnen met Shirley & Company, met Shame, Shame, Shame. Dat is een plaat, dat hoeft...

hoeven ze zich eigenlijk niet voor te schamen. En ja, het was een tweemansbeentje. En ja, diezelfde Shirley Goodman in 2005 helaas al overleden. En de andere helft van de band, Jesus Alvarez, moet ik dan zeggen. Ja, die leeft nog steeds. Maar ja, dit is het geen compagnie meer. De volgende, ja, je hebt heel veel van die onbekende bandjes. En als je het hoort, dat je denkt van, oh ja, die plaat, zo'n lijst is dat. Allemaal geen hele grote namen. Ja, een paar wel natuurlijk, maar het meeste zeg je niks. En als je het hoort, dat je denkt van, oh ja, die ken ik nog wel. En dit is ook zo'n bandje dat je denkt, ja, ik ken het automerk wel, maar de band niet. En dan heb ik het over de band Ferrari. En dit is het nummer Sailor Boy.

Ja, Peter Schaap is dit met Adem en Adem. En dat zijn ja, van die Nederlandstalige platen. In de jaren 70 had je het heel veel van dit soort dingen. Niet echte piratenmuziek, maar hele herkenbare deuntjes van vroeger wel. Niet dat je het heel geweldig vindt, maar als je het hoort, is het dan wel weer leuk. Dat je denkt, hé, ja, die ken ik nog. De volgende band, ja, in de jaren 70 hadden ze al de nodige hits. Jaren 80, jaren 90 en vandaag de dag kent bijna iedereen ze ook nog wel zo'n beetje. En dit is het nummer, Life is a Minestrone van 10cc. Ja.

De Kinky D-band. Met You Don't Know How Glad I Am. En, ja, een vrolijk plaatje. Niet zo'n hele grote hit, maar wel leuk om wel eens te horen. De volgende plaat. Ja, als je het over vrolijke plaat hebt, hoort dit er zeer zeker wel bij. En deze kent iedereen wel. Nico Haak met Foxy Foxtrot.

Ja, Mike Bailey met de cover van Elvis Presley, Don't Be Cruel. En diezelfde Mike Bailey, in die tijd, de jaren 70, had je toen een hele populaire serie. Wordt wel geholpen, oftewel in het Engels, Are You Being Served? En ik weet niet meer welk type die speelde, maar hij speelde daar ook in mee, hoe of wat. Dus een acteur die ook nog heel wat hitjes achter zijn naam heeft staan. De volgende man die heeft ook best wel wat hitjes bij elkaar gesprokkeld. En dit is dan een Engelstalige van hem. You and Me van Albert West.

0: Dat was eerst spooky en zo met You Talk Too Much. En, ik ben zo blij. Dit was Donovan met Salvation Stomp. Ja, je hebt een gewone stomp en een Salvation Stomp blijkbaar van Donovan. En, nu ik raak een beetje de war dat ik vanaf USB speel en vanuit de computer. Maar deze komt wel uit de computer vandaan. Niet dat het er wat toe doet, maar goed. Ook zo'n oude, gouden ouwe die iedereen wel kent aan Nederlandstalige muziek, zo'n beetje. Ik ben zo blij dat ik je niet vergeten ben, van Joost Nuissel.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Natuurlijk, ABBA met I do, I do, I do. Ja, die twee keer zeggen, maar drie keer zeggen, dan is het wel duidelijk. De volgende man, ja, bij de Oosterburen was dat een van de vele hele grote artiesten. En volgens mij nog steeds. Dan heb ik het over Udo Jürgens. En dit is het nummer Griechische Wijn.

Minnie Riperton met Loving You. En ja, diezelfde zanger is helaas op 31-jarige leeftijd al overleden aan borstkanker. En ja, nou, voor die tijd dat het bij haar geconstateerd werd, heeft ze nog heel veel werk gedaan. Heel erg ingezet voor de Kankerstichting in de Verenigde Staten, waar ze nog een hele grote hoge onderscheiding voor heeft gekregen. Maar ja, een hoge onderscheiding gaat je qua

gezondheid helaas niet helpen, hoe of wat. En, dit is er dan wel echt een hit van geweest en echt een bekende plaat. En ze heeft het eigenlijk geschreven voor de dochtertje, om die beetje, als die druk was, om die rustig te krijgen. En op de grafsteen staat ook, heeft de familie die heeft daarop laten zitten: Loving you is easy, because you're beautiful. Nou, hoe mooi kan dat zijn? Ja, niet dat ze overleden is, maar hoe mooi het gebaar is, laat ik het zo zeggen. De volgende, ik moet even kijken, de lijst staat helemaal verkeerd natuurlijk. Ja, daar moet ik zijn. Dit was Minnie Riperton en we gaan zo eens maar verder met Gloria Gaynor met Reach Out, I'll Be There. En dan nog een klein stukje van die kale Kojak met Telly Savalas met If. En dan is het alweer tijd voor reclame, nieuws en reclame. Maar eerst Gloria Gaynor.

If a man could be two places,

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
1: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
0: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, de opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Nu, Twilight Zone.
4: Joe, gezellig.
5: Ja, aan je toe.

Ja, welkom terug bij het tweede uurtje van de Twilight Zone. Mijn naam is Rinaldo van Dolfen en we zijn bezig met willekeurige muziek. Uit de lijst van week 18, 1975, dus lekker ver terug in de tijd. Ja, voor de reclame merkte je het ook al. En nu ook. Als ik dan een schuif bedien of wat dan ook, of een knop indruk, de computer heb, je ziet, nou, eerst even een paar seconden nadenken en dan ga ik eens een keer reageren. dan weet je het wel zeker. Die paar seconden, het valt me amper op, maar mij wel. Dat ik denk, hey, het werkt niet zo vloeiend af en toe. En sowieso weer twee uurtjes. Ik zit hier altijd met verbazing naar buiten te kijken. Je hebt hier dat stukje van de Misterweg, auto's die hier voorbij komen, dat je denkt van, zo loeihard. Dat ik denk van, nou, dan ben je vanaf dat stukje van de Misterstraat tot aan de rotonde, wat heb je dan aan tijdwinst? Nou, nog geen 3 seconden, denk ik. En dan rij je als een idioot er langs. Ik snap het echt niet. Maar dat zal wel aan mij liggen. Wat ik wel snap is dat we heel veel lekkere muziek... Dat ik heel veel lekker muziek heb klaarstaan. En rond de klok van 19:30, 20:30 natuurlijk. En dat is deze week van Javier Guzman. En we begonnen met een hele mooie klassieker van Lucifer natuurlijk. Met House for Sale. Met zangeres Margriet Eshuis. Helaas niet meer onder ons. En toen nog op de drums. Lekker trommelen. Henny Huisman. En die is nog wel onder ons gelukkig. En we gaan snel verder met een andere band van Nederlandse bodem. Henk de Knife en de Jets. Met de Guitar King.

Ja, aangezien we toch Arnhemse bands hadden. Eerst Henk de Nijf en de Jets met de Guitar King. En daarna Long Tall Ernie en de Shakers. Ja, ook uit Arnhem vandaan. We gaan snel verder met de Suite, Fox on the Run.

Cut and Fire, natuurlijk met Journey Kaagman. Only Time Will Tell, en ook zo'n mooie plaat. Ja, zoals ik al zei, er staan heel veel bands in allemaal van Nederlandse bodem. Het eerste uur had ik er veel Nederlandstalig en de rest wel Engelstalig, maar Nederlands. En dit, deze band, ja, ik geloof niet dat het Nederlands is. Ja, een heel klein beetje. Twee van de leden van de band zijn later in Nederland gaan wonen. En dan heb ik het over, dit is nog The Guys and Dolls. En later kreeg ik dat inviel, kreeg je Grant en Forsythe. En volgens mij wonen die ergens in Nederland. Maar dit is het nummer, There's a Whole Lot of Loving.

Steve Harley samen met Cockney Rebel met Make Me Smile. Come up and see me, make me smile, zo wordt het ook wel genoemd. En dit nummer is ook wel heel veel mensen gecoverd allemaal. En ik weet, vroeger had ik een singeltje van de Kings en daar stond het als B-kant ook op. Dus die werd ook gecoverd. Dat weet ik dan weer bij toeval, bij heel groot toeval.

We zijn toe naar nummer 1. Alle platen staan in de lijst. Dat doet er niet toe hoe of wat. Als het maar lekker klinkt, zeg ik altijd. Maar de nummer 1 vermeld ik wel altijd. En dat is echt een van de grootste wereldhits aller tijden. Ja, niet alleen van Nederland, maar ik denk wel wereldwijd wel. En de meesten zullen het nou niet echt een rocknummer vinden hoe of wat. En dat is het ook niet. Maar het was wel een mega, mega grote hit. En dan heb ik het over Una Paloma Blanca van George Baker natuurlijk. En diezelfde George Baker had gezegd van...

0: muziek. Die is nog volop bezig allemaal, gelukkig. Maar dit is de hele, hele grote hit. Una Paloma Blanca. En dan gelijk door naar de 19:30 van Javier Guzman.
1: Nummer 1.

je nooit dat iemand iets tegen je zegt? En dat je dan denkt, nee, dat zegt hij niet. Nee, dat zegt hij niet. Nee, toch? Nee. Ik had dat laatst. Ik moest naar het gemeentehuis. En als je naar het gemeentehuis gaat, moet je twee dingen heel goed onthouden. Je moet heel vroeg op. En je moet extreem aardig doen. Maar echt heel aardig. Dus ik stond heel erg vroeg op. Ik kwam extreem aardig binnen, misschien een beetje overdreven. Echt goedemorgen. Ik zie de wachtkamer leeg. Ik denk, nou, ik loop in één keer door. Ik wil de man een hand geven, maar dat kan niet. Er zit kogelvrij glas voor, dus ik zwaai. Ik zeg, ja, goedemorgen, ik wilde gaan mijn paspoort verlengen. Kan dat? Heb je een nummertje?

We zijn alleen. Komt hij binnen? Dus ik dacht, ik kan wel in één keer... Nee, ja. Nou, dan ga ik even een nummertje trekken, hoor. Nummertje 40. Hij staat op 39, nou. Spannend! Hij heeft me 27 minuten laten wachten. Gewoon om even te laten zien wie de baas is. En ondertussen, je staat hem wel aan te kijken en je lacht ook wel. Maar je bent in je hoofd allemaal dingen met hem aan het doen waar je heel lang TBS voor krijgt. Maar op een gegeven moment hoor je ding-dong. En dan zie je op een bord exact hetzelfde nummertje als wat jij in je hand hebt. En noem me een emotionele jongen. Maar ik schoot het gewoon vol. Ik vond het zo mooi. Ik dacht van ja, je verwacht het, maar als het dan ineens is... Dus... Toch even een momentje. Ik heb het zo. Sorry hoor, maar... Je bent zo mooi. Ik zit nog steeds met hetzelfde probleem. Mijn paspoort is verlopen. Hè? Nu nog meer. Mag ik een nieuw alsjeblieft? Ja, maar dan moet je bij dat loket zijn. Ik snap ineens het kogelvrije glas. Meneer, wilt u me alstublieft helpen? Want ik heb een beetje het gevoel dat ik aan Droid draaien ben. Alsjeblieft, help me nou. Ik heb een nieuw paspoort nodig. Alsjeblieft, alsjeblieft. Ja, natuurlijk. Oh. Oh, dat is vervelend, zeg. Nee, ja, je staat verkeerd in het systeem. Nee, ja, daar kan jij niks aan doen, hoor. Het is gewoon een invoerfout, maar je kan het vanaf hier niet herstellen. Ja, dat is vervelend, maar je moet je eigenlijk opnieuw inschrijven in Amsterdam... en dan kan ik je een nieuw paspoort verstrekken. Nou, dan wil ik graag me opnieuw inschrijven in Amsterdam. Ja, dat gaat niet, want je hebt geen geldige legitimatie. Nee, dat zegt hij niet. Nee, dat zegt hij niet. Of wel. Mag ik u wat vragen? Nee, even gewoon mens tot mens. Als u 's ochtends opstaat, denkt u dan van... Goh, ik kan weer mensen helpen. Of denkt u... Ik een kut leven? Iedereen een kut leven. Dat je denkt, ik ga het allemaal pakken. Weet je, laat ook maar gewoon zitten. Als je niet zelf kan nadenken, als je niet zelfstandig... Weet je... Oh. En nog een keer. Denk nou eens na, man! En je staat buiten en denkt, nou, niet helemaal goed uitgelegd. Maar wel goed dat het een keer gezegd wordt. Maar je doet nog een paar stappen verder en denkt, ja, maar wacht even. Wie heb ik hier eigenlijk mee? Hij slaapt wel vanavond. Dus ik denk, ja, dat wordt toch slijmen. Dus ik krijg kruipend terug dat gemeentehuis zit. Hoi! Ja, nee, nog een keer met mij. Even sorry voor het net, maar ik was een beetje emotioneel... want ik was vanochtend opgestaan en toen dacht ik nog... dat ik er vaste woon- en verblijfplaats had en een identiteit. En toen heb ik hier net een nummertje getrokken en toen bloop, weg. Dus, nou vroeg me af, kan je een paar keer op enter drukken? Nee, gewoon een paar keer op enter drukken, joh. Gewoon think outside the box. Doe maar gewoon. Nee, je voelt je daarna echt beter. Echt waar. Echt waar. Moet je gewoon eens doen. Het is namelijk een computer, hè. Die doet wat jij wil, niet andersom. Gewoon, alsjeblieft, help me nou even. Ik bedoel, ik zit in de twilight zone. Ik kan toch geen kant op? Hier word je geil van, hè? Heb je al een erectie? Nog niet? Nou, kijk dan even naar mij, joh. Hè? Als je er eentje hebt, druk dan met je lul op enter, maar alsjeblieft. Help me nou! En dan zegt zo'n man... Nee, ik kan je niet helpen. Want ik heb de regels niet gemaakt. Ik volg ze alleen maar op. En ik vind, als iemand dat tegen je zegt... in wat voor situatie dan ook... dat je excessief geweld mag gebruiken... daar krijgen wij een betere maatschappij van. Want natuurlijk, het doet in het begin even pijn. En diegene denkt ook, waarom doet mijn lichaam het niet? Maar die gaat misschien daarna ook nadenken.

0: En dan, waarom? Waarom is dit gebeurd?
1: Oh, ik had het tegen een ander mens. Oh. Ik ging echt naar huis en ik dacht, ik word gek. Ik sta dus net springlevend voor een loket. Maar omdat ik verkeerd in een systeem sta, besta ik niet. Ik sta er wel, maar die computer zegt, nee hoor. Gewoon een paar chipjes krijgen gelijk. Dus ik sta er, maar ik ben er niet. Tonsuur stond goed in het systeem, dus die leeft gewoon voort. Nou, als je daarover nadenkt, dan word je echt gek. Ik heb er zo lang over nagedacht. Ik kom ook niet verder dan clichés. Hoe we dit moeten oplossen. Weet je, ik wil heus niet het cliché gebruiken van het had vroeger nooit kunnen gebeuren.

Ja, dat was eerst de 7:30 maar van Javier Guzman. En daarna Oh Boy van Mutt. En, ja, ik heb zo ook nog eentje klaarstaan, zo'n band. Dat je denkt, oh ja, die naam die zegt heel in de verte, zegt het wel wat. Maar de muziek kan je amper thuis brengen. En als je het hoort, denk je, oh ja, die. En dit is er ook zo een, de Hollies. Dit is Falling Collins.

Ja, Love is All van Roger Glover en Friends. En die Friends, er staat een hele lijst met artiesten die hij bedankt op het singeltje. Behalve de zanger die dit heeft ingezongen en die hier echt een grote hit van heeft gemaakt. En dat was natuurlijk Ronnie James Dio. Met zijn onmiskenbare, herkenbare stem heeft hij dit een hele grote hit gemaakt. En dan zet je een hele lijst met mensen die je bedankt zet je erop. En behalve de grootste artiesten die erbij die eigenlijk alle credits verdient. Heel vreemd. Maar het was wel een hele leuke plaat. En ik weet toen de tijd nog de hele leuke clip erbij. En voor 1975 was dat heel wat, zo'n tekenfilm erbij. En van de week kwam ook het nieuws dat de oude rotte in het vak wel zo'n beetje. Ja, Billy Nelson na dan vanzelf. Maar de heren van de Rolling Stones, dat die in juni met een nieuw album uit gaan komen. En de meesten kopen dat sowieso. En als een tournee komt, gaat iedereen erheen. Want iedereen roept al 30 jaar zo'n beetje van het kon de laatste keer wel eens zijn. Maar die gasten die blijven maar gaan. En gelukkig maar, want er komt toch weer een nieuw album vanuit. En er is ook al een nieuwe single is uitgebracht. Die klinkt ook alweer heerlijk als vanouds. Maar ik heb hem hier niet in de computer staan. En ik ben vergeten hem op een USB-stick te zetten. Dus dan maar een lekker gouden ouwe van de Rolling Stones. We hebben een excuus daarvoor. Dus de Mixed Emotions van de Rolling Stones.

Het blijft altijd heerlijk, de muziek van de Stones, Mixed Emotions. En een paar weken geleden was er al een beetje in de sociale media het nieuws van het Iron Maiden eindelijk in de Rock and Roll Hall of Famers opgenomen. Dat je onbegrijpelijk dat zo'n grote wereldband daar nog helemaal niet in was. En deze week kwam een film uit, Burning Ambition. En dat is ook al het zeggen van je moet blijven geloven in je dromen of wat. En, ja, de hele band was daar uiteraard. En ook Blaze Bayley, die nog een tijdje in de plaats van Bruce Dickinson, toen die uit de band stapte, plaats heeft genomen. Ja, door heel veel verguisd. Maar ja, je moet het lef maar hebben om dat te doen. En helaas de allereerste zanger van de band, Paul D'Anno, die was helaas overleden. Dus die, daardoor kon hij niet komen, uiteraard. Maar die ook heel veel voor de band had betekend. Omdat de band sinds 1975 al bestaat, 50 jaar geschiedenis dus. En ik denk, we hebben toch tijd over. Dus ook die kunnen we dan draaien. Heerlijk excuus weer. Can I Play With Madness? Iron Maiden.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buis Ballotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 56.

0: 0800-1121-777. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
1: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
3: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
1: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu Memory Lane.

Ja, het is vrijdagavond 8 mei. Bijna 6 minuten over 8. Je luistert naar Memory Lane. Mijn naam is Hans Derksen en ik leid je tot 10 uur weer rond in de wondere wereld die muziek heet. Ja, ik opende met een oude bekende, You're the Fox on the Run, van de Britse glamour rockband The Sweet. En wat gaan we dit eerste uur doen? Ik heb twee nieuwe releases voor je klaarleggen. In ons item, het beste uit het 2 meter sessiesarchief, gaan we terug naar het jaar 1997. En hier tussendoor hoor je muziek van onder andere Bobby Gentry, John Allen komt voorbij, The Cure komt voorbij, Boo Boo Davis komt voorbij. Maar we beginnen met de Welsh rhythm and blues band Cardinal Black. Na hun veelbelovende debuutalbum January Came Close uit 2022 brachten ze vorig jaar hun tweede album uit, getiteld Midnight at Valencia. En hoewel het lijkt alsof dit album iets minder toegankelijk is dan hun eerste, na iets vaker luisteren groeide mij een beetje het besef van, misschien is dit wel het beste album van 2025. Het huiswerk voor komende week, zou ik zeggen. Het album Midnight at Valencia van Cardinal Black beluisteren, dat is het huiswerk.

Ja, het huiswerk dus voor volgende week. Midnight at the Valencia. Zo heet het album van Cardinal Black. Je hoort het nummer Holding My Breath. Ja, ik zei aan het begin van het programma al, ik heb twee nieuwe releases voor je klaar liggen. En de eerste die ga ik zo meteen draaien, die is afkomstig van Gregory Allen Isakov. Dat is een ervaren folk singer songwriter gevestigd in Colorado. En zijn meest recente album was Appaloosa Bones uit 2023. En hij heeft recent samengewerkt met mensen als Noah Kahan en Nathaniel Rateliff. En hij speelt deze zomer shows met Zach Bryan en Brandi Carlile. Ja, en dan het North Carolina duo Sylvan Esso en Isakov hebben dus de handen ineengeslagen om het nummer Fade Into You op te nemen als een soort van folkachtige song. Het nummer stamt oorspronkelijk uit 1993 van de Amerikaanse band Mazzy Star. Ja, vanavond. Dus de versie die op 16 april als single uitkwam.

zomer gevolg op deze vrijdagavond. Je hoorde de nieuwe single van Gregory Alan Isakov en Sylvan Esso, Fade Into You. Een 18-jarig meisje, genaamd Fancy, groeit op in extreme armoede in een hele vervallen hut vlakbij New Orleans. En haar doodzieke moeder geeft haar een rode satijnen jurk en make-up en dwingt haar eigenlijk om haar uiterlijk te gebruiken om te ontsnappen aan de armoede en haar babybroertje of babyzusje te redden van de hongerdood. Uiteindelijk slaagt Fancy erin om zich op te werken tot de elite en kijkt zonder spijt terug op het verleden. Dat is een beetje het verhaal van deze plaat.

uit 1970. Hoorde je Fancy van Bobby Gentry. In ons item, het beste uit het 2 meter sessies archief, gaan we vanavond terug naar het jaar 1997. Destijds waren Steven Tyler in zijn maten te gast bij Jan Douwe Kroeske. En vervolgden ze het nummer Pink, nou niet helemaal akoestisch, semi-akoestisch, laten we dat maar onthouden. Here we go!

Het is daar bij Steven Tyler. Ze stonden op de planken van Paradiso om dit nummer op te nemen. Semi-akoestisch, zei ik al. Dus niet meer akoestisch, gewoon lekker stevig zoals ze altijd doen. Je hoorde de mannen van Aerosmith, Pink. Ja, er wordt best wel veel geluisterd naar dit programma. Weet ik uit betrouwbare bronnen, veel hier in Winterswijk natuurlijk, in Aalt en omliggende gemeenten zoals Lichtenvoorde, Groenlo. Ook wat verder weg. Ik kreeg vanavond al berichtjes uit Doetinchem, uit Arnhem, zelfs uit Assen en zojuist ook uit Flevoland. Yes! We gaan landelijk, jongens. Nog even, dan stoten we die grote commerciële stations van de troon. Kwestie van geduld. Goed. We gaan naar iets anders. We gaan, op 19 juni komt er een nieuw album van Joe Bonamassa. Wellicht heb je dat al gelezen. En dat album gaat heten The Spirit of Rory Live from Cork. Inderdaad, een album waarmee hij een muzikale ode brengt aan Rory Gallagher. Vanavond alvast een voorproefje. En welk nummer dat is, dat hoor je zo meteen. Want eerst gaan we naar John Allen, een Britse folkmuzikant uit Winchester. Ja, van zijn derde album Deep River uit 2014 hoor je Night and Day, John Allen.

Walk on Hot Coals, je hoorde Jabona Massa van het nog te verschijnen album The Spirit of Rory Live from Cork. Wat hij goed doet, is de basis heel houden en voor de rest gewoon zijn eigen ding doen. Niet proberen Rory Gallagher na te spelen met die solo's. Dat is heel ongeëvenaard en dat moet je ook niet willen. Maar hij heeft het op een prachtige manier ingevuld en ik ben heel erg benieuwd naar de rest van het album. En een goede bekende van mij, André Wittebroek, die is naar die concerten heen geweest in Cork. Die was lyrisch, dus ik ben heel benieuwd hoe de rest van het album eruit gaat zien. En daarvoor hoorde je John Allen met Night and Day. Ja, The Inner Journey Part 2, dat is een progressief rocknummer van de Canadese band Mystery. Fijne band is dat. Het nummer verscheen op hun debuutalbum Theater of Mind uit 1996. En die hoor je vanavond bij Memory Lane.

Is hij mooi of is hij mooi? Mystery, The Inner Journey, part 2. Prachtig, uit 1996. Iets anders. We gaan naar het album 17 Seconds uit 1985. Oh, een beetje jeugdsentiment is dat wel een beetje. Ik was een jaar of 15 en ik heb dat album toen ook aangeschaft. Van The Cure. Waarschijnlijk misschien ook wel het meest favoriete album van de vaste schare Cure fans. Met dat typische Cure-geluid.

Play for Today. Wat een prachtig album, 17 Seconds uit 85. Joh, The Cure is heel anders nu. Wij gaan naar een atmosferische en melancholische ballad van de Amerikaanse rockband James Gang. Afkomstig van een veelgeprezen tweede album James Gang Rise Again uit 1970. En het nummer Ashes, The Rain and I staat eigenlijk bekend als een van hun meest serene en muzikale complexe werken van de band. Destijds werd die band geleid trouwens door gitarist en zanger, al bekende Joe Walsh.

1970. Ashes, The Rain and I, What a James Gang. Heb je trouwens nog een verzoekje of een muziektip? Dat kan, hè. Ik krijg er regelmatig wat binnen, maar ik vind het altijd leuk om die dingen binnen te krijgen. Het mag bekend zijn, maar zeker ook onbekend zijn. Daar ben ik altijd dol op. Dan gaat het tenminste al om de muziektips, maar een verzoekje mag natuurlijk ook. We sturen dan even een mailtje naar Hans Derksen aan elkaar, kleine letters, @rtvgelderland.nl. Het is inmiddels 7:07. We zijn aangekomen bij het laatste nummer van dit eerste uur. En dat doen we met de inmiddels 82-jarige James Boo Boo Davis, een Amerikaanse bluesmuzikant. Ja, en Davis is eigenlijk een van de weinig overgebleven bluesmuzikanten die ervaringen opdeed met het zingen van de blues in de Mississippi Delta, omdat hij zong om de tijd te doden tijdens het plukken van de katoenvelden. If you ain't never had the blues. Ik spreek je zo meteen heel eventjes om afscheid te nemen voordat we naar

0: 80 is inmiddels. Boo Davis. Uit 2014 hoorde je If You Ain't Never Had The Blues. Van het album met de prachtige titel.
1: Ben je er nou aan?
0: What Kind of Shit Is This? Yes. Zo heet die, zo heet dat album. Goed, we zijn aan het einde gekomen van dit eerste uur. Zoals ik al zei, ik neem even afscheid van jullie. Mocht je nou vanavond voor het eerst luisteren, of ben je regelmatig luisteraar en kun je niet elke week luisteren, en bevalt je de muziek een beetje, dan kun je natuurlijk ook even naar Spotify gaan als je dat hebt. Daar hebben we onze eigen playlist, alle nummers die we draaien. Mits aanwezig op Spotify natuurlijk. Die zetten we op iedere zondag in onze playlist. En die playlist die heet Memory Lane Slingeland FM. En inmiddels zitten we al aan de 300 uur aan muziek. Dus mocht je je vervelen, nou, check it out zou ik zeggen. Heb ik nog meer te melden? Nee, eigenlijk niet. Ik hoor heel langzaam de achtergrondmuziek erin. Dan gaan we zo even naar het nieuws. En ik spreek je zo meteen weer in het tweede uur met lekker veel knallers. Stevig werk. Memory Lane muziektip van de week natuurlijk. En ook veel meer. Ik spreek je zo.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland

0: tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
1: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
0: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
2: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
0: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Nu Memory Lane.

Welkom terug. Dit is het tweede en laatste uur van onze vrijdagavondshow Memory Lane. Tot 10 uur maken we weer een muzikale reis door heden.

0: Hi, mijn naam is Marcel Scherpzeil. En ook ik luister iedere vrijdagavond van 8 tot 10 naar de verrassende vrijdagavondshow Memory Lane. Check it out.
1: Check it out, zei Marcel Scherpzeil. Goed, welkom terug luisteraars bij het tweede uur van Memory Lane op deze vrijdagavond. Ik opende dit tweede uur met Manic Depression van Jimi Hendrix. En de term Manic Depression is eigenlijk een verouderde naam voor de bipolaire stoornis. En als je de titel hoort, dan denk je misschien dat het over een klinische aandoening gaat. Maar Hendrix schreef het nummer nadat zijn manager Chas Chandler tijdens een persconferentie opmerkte dat hij zich gedroeg als een manisch depressieve man. Goed, in de tweede uur zitten een aantal oude bekende artiesten, maar ook wat minder bekende goden zoals Electro Deluxe, Stick Figure, Show of Hands komt voorbij. En natuurlijk hoor je straks welk nummer benoemd is tot Memory Lane muziektip van deze week. Maar eerst gaan we naar ons volgende item. En dat item, dat is de meest iconische albums uit 1976, oftewel albums die 50 jaar geleden op de markt kwamen. En dan het liefst iconisch natuurlijk. In deze week pakken we het album Hotel California erbij. Een van de grootste meesterwerken uit de moderne muziekgeschiedenis. En het album markeerde bovendien een omslagpunt voor de band met een complexer geluid en een kritische blik op de Amerikaanse droom. En dit was bovendien het eerste album met gitarist Joe Walsh. Hey, daar is die weer. Die de sound voor een iets steviger rockrandje gaf. En het laatste album trouwens met medeoprichter en bassist Randy Meisner. Ook is het een van de best verkochte platen aller tijden, met meer dan 42 miljoen verkochte platen wereldwijd. Ja, van het album heb ik gekozen voor een nummer dat een cynische kijk beschrijft op de liefde en de glamour van Hollywood, wat eigenlijk naadloos aansluit bij het overkoepelende thema van het album. De schaduwzijde eigenlijk van het succesvolle leven in Californië.

is 13 minuten over 9. Je luistert naar Memory Lane. Je hoorde Victim of Love van het iconische album uit 1976. Hotel California van de Eagles. Volgende week pakt hij weer een nieuw iconisch album bij uit 1976. 50 jaar oud dus. Ja, een van mijn grote gitaarhelden was Jeff Beck. De Britse rockgitarist die in diverse invloedrijke bands speelde in de jaren 60 en 70. En later nog heel veel werk maakte hoor. In de jaren 80, 90 en zelfs nog in 2000 en daarna. Ja, ruim 3 jaar geleden overleed deze beste man op 78-jarige leeftijd aan een hersenvliesontsteking. En vanavond brengen we hem even weer tot leven. Met een nummer uit 1999 van zijn album Who Else? Brush with the Blues. Mr. Jeff Beck.

vanavond bij Memory Lane weer even tot leven gewekt. Mr. Jeff Beck, Brush with the Blues. Ja, nummer 1941, dat vertelt een verhaal over de cyclus van verwaarlozingen. De hoofdpersoon in het lied groeit op, loopt weg van huis en sticht uiteindelijk zelf een gezin om vervolgens in 1964 precies dezelfde fout als zijn vader te maken door ook zijn eigen vrouw en zoon te verlaten. Harry Nilsson.

0: Vers uit de studio, rechtstreeks in je geheugen. Tijd voor iets nieuws. Dit is de Memory Lane muziektip van de week.
1: Ja, we zijn teruggekomen aan een Memory Lane muziektip van de week. En dan gaan we naar Joe Jackson. Die Britse muzikant die al meer dan 40 jaar bekend staat om zijn veelzijdige mix van pop, rock, jazz en Latin. En zijn nieuwe album Hope and Fury verscheen op 10 april jongstleden. En het album markeert Jackson's terugkeer naar wat hij zijn eigen mainstream noemt. Geraffineerde popsongs met complexe ritmes. Het nummer Welcome to Burning by Sea is de energieke openingstrek en tevens de eerste single van het album dat een portret schetst van een fictieve Engelse kustplaats, geïnspireerd door Brighton en zijn geboorteplaats Portsmouth. Welcome to Burning by the Sea is deze week benoemd tot Memory Lane muziektip van de week. It's a-

Berlijn tip van deze week. Een oude bekende, Joe Jackson. Welcome to Burning by the Sea. En ik moet zeggen, dit openingsnummer, dat raakte mij meteen wel. De rest van het album, ik moet er echt een beetje inkomen. Ik denk dat ik hem vaker moet luisteren. En misschien denk je zelf van, nou, ik vind het een gekke album. Ja, goed, de smaken verschillen dan weer. Hè. Maar dat kan misschien wel goed komen als ik hem vaker hoor. Joe Jackson dus. Ja, Every Picture Tells a Story uit 71. Dat is het titelnummer van het derde soloalbum van de Britse zanger Rod Stewart. Het album wordt eigenlijk algemeen beschouwd tot een van de absolute hoogtepunten uit zijn carrière. En betekende vooral zijn internationale doorbraak. Ja, vanavond wordt het titelnummer van dit prachtige album. Alweer een oude bekende, Rod Stewart.

0: tijdloze muziek, hè. Er is niks aan geloven, hè. Elke foto heeft zijn herinnering en zijn verhaal. Rod Stewart hoorde je. Titelnummer van zijn album Every Picture Tells a Story. We gaan iets heel anders. We gaan naar Play. Dat is het derde studioalbum van de Franse jazz-funkband Electro Deluxe. Uitgebracht in het najaar van 2010. Ja, en op dit album verfijnen ze een kenmerkende mix van jazz, van funk, soul, met een moderne, energieke twist. En op het nummer wat ik ga draaien, Where Is The Love, wordt de band bovendien bijgestaan door de Franse soulzanger Ben Langle. So, dit is Electro Deluxe.
1: Yeah. Well, listen.

jazz, funk en soulgeluiden van Electrolux. Je hoorde Where is the Love van een album uit 2010. Met dank aan Ben Lonkel Soul die meezong. Ja, zoals ik aan het begin van dit uur al zei, er komen verschillende oudjes voorbij. En je hebt er al verschillende gehoord. Je hoorde Jeff Beck al, je hoorde Harry Nilsson al, je hoorde Rod Stewart al. Nou is het tijd voor een andere oude bekende. Ik zou zeggen, gooi die wilde haar even lekker los. Het is vrijdagavond, het is weekend.

Het is bijna 9:45 op deze vrijdagavond. Hier worden Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Iets heel anders nu. Klein overgangetje. Stick Figure is dit. Easy Runaway. Ja man.

Figure, Easy Runaway. Ja, dat tikt in het volgende nummer. Dat volgende nummer heet Go Down Gambling. Gebruikt de term gok als een metafoor voor het leven. En risico's nemen. En de zanger die stelt dat hij liever alles op het spel zet en al gokkend te onder gaat, dan dat hij veilig en saai moet leven. Tja, that's the choice he makes, hè. En 1971.

0: Showdown Gambling, je hoorde Blood, Sweat and Tears. Dat brengt ons bij 8:08. En dat wil zeggen dat ik mijn laatste nummer zo meteen in ga zetten. Ik dank iedereen voor het luisteren. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe Memory Lane op de vrijdagavond. En op zaterdagmorgen ben ik er natuurlijk ook nog met mijn andere muziekprogramma. Hans in de Morgen. Morgen vroeg weer samen met Cindy Geurkink. Met onder andere de concertagenda voor dit weekend. Het laatste muzieknieuws en de muzikale tv-tips. En natuurlijk lekkere muziek op de zaterdagochtend. Je hoort het morgen vroeg tussen 11 en 12 hier op Slingeland FM. Ja, zometeen doet Elko zijn lampjes weer aan van Elko Bar. Van Elko Bar, moet je mij nou horen? Van de Whisky Bar. Ja, ik krijg assistentie van... Ja, mag ik het zeggen? Mag ik reclame maken? Ja, Dennis de Loo. Veel plezier zometeen, mannen. Maak er wat moois van. Ik wens iedereen alvast een heel fijn weekend. En ik sluit af met een nummer van het Engelse Roots and Folk Duo Show of Hands. Ze kondigen trouwens zelf het nummer aan. Dat is wel makkelijk. Kom maar door, jongens. Dag hoor.
1: This is Cousin Jack.

0: zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Terbene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op.

0: Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
1: En daar komt wel vaker een wolf langs, dus daar was het geen nieuws. Maar omdat het Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
0: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
2: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
0: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nu de Whisky Bar.

0: En dat was In Flames met Ordinary Story. Goedenavond, muziekmaatjes. En wees vooral welkom in deze, nou, ik mag wel zeggen, hele harde uitvoering van de Whiskey Bar. Een buitengewone heavy editie, laat ik het dan zo zeggen. Wel met hier en daar een rustpuntje, want dat hebben we ook nodig naar een zware werkweek. En dit is zo'n harde uitzending dat ik onder andere Michiel verzocht heb om vanavond maar eens niet op te komen dagen. Ik heb twee technicus hier zitten. Ik heb Hans er nog zitten. En ik heb Dennis te zitten. Dennis, leuk dat je in wil vallen. En heel blij dat je Hans er ook nog bij hebt zitten hier om
1: psychische ondersteuning.
0: Ja. Om het toch allemaal rond te kunnen krijgen zonder dat we maandag ons allemaal ziek moeten melden wegens overspannen het weekend uitkomen.
2: Ik hoef hem helemaal niet ziek te melden.
0: Nee, jij niet. Jij bent nou eigen baas, hè, Hans?
2: Bijna.
0: Ja. Ja, het is hem gelukt, hè?
1: Ja.
0: Het is hem toch gelukt. Hij is eigen baas.
1: Mooi.
0: Wel in eigen huis, maar dat is wel anders. Zoals ik zei, met hier en daar wel een rustpuntje in de uitzending. Ja, zoals nu. Dat is een heel apart verhaal. Deze formatie, een zanger uit Amerika, of een gitarist uit Amerika en een zanger uit Duitsland. En dan komen we dus uit op Iced Guardian of Blind Earth, maar dat vonden ze toch geen gepaste bandnaam. Ze hebben gekozen voor Demons and Wizards. En dit is van hun eerste schijfje, het prachtige Fiddler on the Green.

Demons and Wizards, Fiddler on the Green. Helaas is deze formatie inmiddels ook ten ziele weer eens interne strubbelingen. Maar een formatie die al jarenlang gewoon lekker door bleef gaan. En ja, in een heavy uitzending hoort natuurlijk Mannen met Baarden, ZZ Top, Sure Got Cold After the Rain Fell.

Een wijze muziekvriend die sprak ooit de legendarische woorden. Ja, wat heb je nodig om een band te beginnen? Een goede gitarist, een goede bassist, een drummer en iemand die een beetje kan zingen. En dan hebben we het over ZZ Top. Ja, een power trio. Zo dadelijk heb ik nog een leuk power triootje klaarstaan. Maar eerst aandacht voor het album Blind Rage uit 2014 van de formatie Accept, Fall of the Empire.

In de week van 5 mei vond ik dit wel een toepasselijk nummer. Accept, Fall of the Empire. En nu, zoals beloofd, het tweede power trio van vandaag. En dat is Jack Bruce, Ginger Baker en niemand minder dan vriend van de show, Gary Moore. Oftewel, BBM. Can't Fool the Blues.

Van het album Around the Next Dream hoorde je Ginger Baker Jack Bruce. En je hoorde hem wegglijden op de achtergrond. Gary Moore, Can't Fool the Blues. En in 2020 werden wij verrast door de founding fathers van de heavy metal, mag ik wel zeggen. Deep Purple kwam uit met een nieuwe single. En die ga ik draaien voor jullie. Throw My Bones.

Een geweldige band, Deep Purple, hier in de Whiskey Bar. Throw My Bones. Over geweldige bands gesproken. Bob Seger en de Silver Bullet Band. Ook een geweldige band. En ja, als je op klokje kijkt, dan weet je dat ik eigenlijk al te laat ben. Maar ik kan hem eruit gooien, maar ik doe het niet. Hij is te mooi om te draaien. Om niet te draaien, moet ik dan zeggen. De cover van de week deze week is Metallica, Turn the Page.

Metallica's uitvoering van de Bob Seger en de Silver Bullet Band klassieker Turn the Page komt alweer uit 1998. Hoe, waar gaat de tijd snel? Er was een dubbel album, was dat. Hey Dennis, hoe's nou? Ja, het kalk brokkelt hier inmiddels weer een beetje van de muur af en dan stuift het een beetje. En ja, onze neusjes zijn nogal gevoelig voor. Maar zoals ik zei, een dubbel album van Metallica met eigenlijk allemaal B-kantjes erop en extra opnames. En daar stond een heel deel op van die EP waar Jason Newsted op begonnen is. De Garage Days Revisited uit 1985, 86, zoiets. En ja, ik vond het helemaal geweldig, dat album. Ik ben jaren op zoek geweest naar de vinyluitvoering en eindelijk had ik hem gevonden en toen brachten ze hem opnieuw uit. Potverdorie, heb ik weer. Was dat nou een American Dream? Nee, die American Dream die komt uit 88 en die is van Vixen. Meer meiden in de metal. Ik heb het hier al vaker gezegd, dit is Vixen.

Ja, ik heb het hier in de whiskybar al vaker gezegd. Forget the Spice Girls. Deze dames die waren veel eerder. Inmiddels zijn ze denk ik al grootmoeder geworden, denk ik. Vixen, American Dream, hier in jouw whiskybar. En we blijven een beetje in deze stijl met het volgende. Poison, Bastard Son of a Thousand Blues.

Ja, van het album Native Tongue uit 1993 hoorde je Poison Bastard Son of a Thousand Blues. En we blijven in de blues. We gaan met de jongens van Whitesnake een lekker stukje lopen in de schaduw van de blues.

0: Whitesnake, Walking in the Shadow of the Blues. Heerlijk. En dat was het eerste uur al zowat weer, jongens. Haha, tot het volgende uur. Dan gaan we naar Hades. Oh, lekker. Tot zo.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen en dus ook voor het eerst

0: dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Terbene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: De Whiskey Bar.

welkom bij het tweede en laatste uur van deze vrijdag. En het laatste uur van de whiskybar. Niet dat jouw laatste uur geslagen heeft. Alhoewel, als ik de titels kijk van wat we allemaal te wachten staat dit uur, dan kon er nog wel eens heel wat gaan gebeuren. Zoals ik al zei, een bruut uur. Volcandera, daar zijn we mee begonnen. Seven Tombs. En als je in zo'n tomb ligt, dan ga je waarschijnlijk naar hel. Oftewel Hades. Overkill. Let's all go to Hades.

In 2017 kwam The Grinding Wheel uit van Overkill. En daar staat deze track op. Let's all go to Hades. En Overkill komt uit New Jersey. En van New Jersey is het maar een klein stukje fietsen naar Brazilië. En daar komen we de boys van Sepultura tegen. Stronger than hate.

Ja, in die laatste 20 seconden, dat was wel een beetje de ballad van dit uur. Goed, Sepultura, Stronger Than Hate. Als je het over de extreme metal hebt, dan gaat het meestal richting de, textueel gezien, richting de ja, oorlogen en dat soort dingen. En in een week met 4 en 5 mei is dat natuurlijk altijd een beetje oppassen, maar ja, ik gok het er toch maar op. Ik ga twee albums aan jullie voorstellen. Ik neem aan dat jullie het wel kennen. Het album For Victory van Bolt Thrower. En van Ex Deo het album The Immortal Wars. Die albums, eigenlijk 80-90% van beide bands, die schrijven alles over iets wat met oorlog te maken heeft. Vandaar dat ik ze ook achter elkaar ga draaien. Eerst Bolt Thrower met When the Glory Beckons. En daarna Ex Deo met The Spoils of War.

Lekker twee achter elkaar. You are a Poltro when glory beckons. En daarna Ex Deo, The Spoils of War. Alles wat Ex Deo schrijft gaat over de oorlog. En liefst de oorlog met de Romeinen. En dit nummer wat je net hoorde, Spoils of War, nogmaals, komt van het album The Immortal Wars. En de oorlog is voorbij. We pakken de vredeshamer. En Vredehamer, ja, een heel legendarisch album gemaakt, genaamd Godslayer. En van het album draai ik voor jullie From the Abyss.

Vredehamer. From the Abyss, van het album Godslayer. Over albums gesproken, wat denk je van Enthroned Darkness Triumphant? Oftewel, Dimmu Borgir met ja, de grootste klassieker van dat album, Morning Palace.

Dimmu Borgir. Ja, het begin van de commerciële black metal, mag ik wel zeggen. You are the Morning Palace. En nu, Meshuggah, do not look down. Kijk op.

0: Wat een prachtige klap voor ons, Dennis. Hoor je dat? Leuk, hè?
1: Ja, mag ook wel eens een keer.
0: Ja. Hey, Miss Sugar, don't look down. Ja, dit is compleet buiten Dennis een comfortzone. Dat kan ik al merken. Maar goed, ik ben heel blij dat hij mij vanavond uit de brand helpt. Het is hier dat ik mij alleen niet zou kunnen redden achter die knopjes. Maar hè, hij heeft er meer ervaring mee. En ik wil jullie toch wel wat professioneels voorschotelen.
1: En het is toch een stuk gezelliger met z'n tweeën.
0: Dat, buiten dat om. Hier 2 uur lang op een vrijdagavond dom voor je uit zitten kijken. Terwijl ik thuis aan een biertje of een whiskytje kan zitten.
1: Dat bedoel ik.
0: Dan is de keus voor mij ook vrij simpel. In de whiskybar heb ik eigenlijk altijd het itempje oldschool. En ik heb dit keer gekozen voor zo min mogelijk itempjes. Maar deze, ja. Ik heb er geen jingle bij gezet. Maar het spreekt voor zich. Dit is Dead Leprosy

Oh, het jaar dat Seventh Son of a Seventh Son uitkwam. En Justice for All. 1988 hoorde je Dead, Leprosy. En tijdens het nummer van Dead zat ik een beetje te neuzen in de uitzending van volgende week. Onder andere Primal Fear, Tin Lizzy, Whitesnake. Ja, daar zijn ze weer. Now You're Gone wordt het volgende week in plaats van Walking in the Shadow of the Blues. Sabotage. En dat is eigenlijk alleen nog maar het eerste uur. Het tweede uur. Er zit ook wat bruts in. Ja, tuurlijk zit er wat bruts in. Morbid Angel komt voorbij. Carcass komt voorbij. En een hele leuke van de vrienden van Tankard. Maar dat is pas volgende week. En nu gaan we lekker verder met Septic Flesh, The Watchers.

0: Ja, dat was hem alweer, de show voor vandaag, jongens. He? Lekker toch? Ik heb ook weekend. Fijn. Ik heb er nog eentje te goed voor jullie. Eentje krijgen jullie er nog van mij en dan is het echt gebeurd. Tot die tijd wil ik het woord richten op Dennis. Dennis, hartstikke bedankt dat je de knopjes hebt gedaan. Hans, hartstikke bedankt dat je ook aanwezig was.
1: Ja, graag gedaan.
0: Je kunt het goed imiteren. Jullie natuurlijk heel erg bedankt voor het luisteren. Voor na 12 uur. Drink er één. Ik twee. Tot ziens. Tot de volgende. En dag hoor. Dag. Dit is Valkyria, the Cremating Fire.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van middernacht.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans, Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch had een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 9 uur, Slingeland FM. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Nachtwacht. Non-stop muziek voor nachtbrakers.